0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. In Oedelem in West-Vlaanderen is een man van 58 omgekomen na een zwaar ongeval. Zijn zoon van 32 raakte zwaar gewond. Ze reden in een bocht frontaal tegen een wagen uit een andere richting. De bestuurder van die wagen raakte licht gewond. Hij blies negatief. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En voetbal. Anderlecht heeft zich niet geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby, dat nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
3: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft, zijn er volle gas opgegaan. Hoge druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
2: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.

dare not hope for? What can I hope for? I wish I knew.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Francken versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Francken kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
3: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
2: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederaties wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde de Europese voetbalbond UEFA met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daarbij aan, zegt sportjournalist Jarno Berto.
4: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
2: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen toch door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
5: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
2: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïnse Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen heeft het natuurcriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Merlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Hergot werd vierde. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Met ImmoBip. Ben je zo binnen als een huis?
9: Merci, Mobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Ik ben van stil, een bon chauffeur. Ik ben getrouwd met een motor. Ik woon op wielen in een cabine. Daar zit ik jaar uit jaar in. Kraai met dat monster van het najaar. Soms dicht bij ons, maar meestal ver. Kraai nooit niet leeg, zit altijd vol. Met kleine rommel of

mijn klant. Een knappe polsen, een farm Russin. Een warme Poolse, een klein Jodin. Een toffe Griekse, een Duitse vrouwlein. En toos een blieke Algeraan. Op veel de malven,

kraam met de vlam. Los in de pap. Zit met de poepers. Omdag ze naam. Kraam veel te lang. En veel te hard. Mordouw veruren. Die kraak in zwart. Toch blaaf ik bollen. Als ik zo mug. Dan zit ik nog thuis. Voor morgen vroeg.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter, god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva.
8: Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
9: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
8: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
10: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
8: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïense Cherkasy na penalties. Je hoort doelman Davy Roef.
11: We weten dat het spel niet fantastisch was. Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is het positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
8: In de volgende ronde nemen ze het op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Aha, aha, aha. Minerva.
7: Good morning.
6: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.
13: Goedemorgen.
14: Het is inderdaad weer 8 uur geweest, luister. Het is vrijdag 31 juli 2026. We kunnen nu met zekerheid stellen dat de zomer in de helft is. En dat het zomer is, dat hebben we geweten. Zelfs gisteravond was het volle bak hier op het Sint-Anneke op de plaats. We konden er eigenlijk over de koppen lopen. Zelfs in onze feesttent was het druk. En zo doen we het nog 4 weken achter elkaar. Nog 4 weken dat je van de swing en jive kan komen genieten. Elke donderdagavond in de zomermaanden. En natuurlijk is het nu de moment om u wakker te maken. We gaan u proberen wakker te maken met de beste muziek, met wat info. En natuurlijk ook ons Maria Elvis aankondigen, want die zit aan de telefoon. Als u wat te zeggen of te vragen hebt, dan bent u van harte welkom op onze babbellijn 03 219 1727.

Het is zo klaar als pompwater als je aan tafel zit. Laat het u smaken. Zet je radio maar een klein beetje luider. De ramen optrekken, dat mag al, want het is inderdaad lekker fris nog een beetje buiten. 19 graden hier op het Sint-Tanneke. Maar vandaag gaan we weer vlot de 30 graden halen. Het is zomer, hè, mannen. Ja.

Bon, laten we dan beginnen. Je weet het, hij geeft steeds de aftrap in mijn programma. En dat zal hij altijd blijven doen. Mijn allerbeste vriend, meneer Jerry Veel. En we nemen u mee naar zijn casino. En we spelen daar Lovers Roulette.

0: Ja, maar Mr. Kloppenmatter, wel doet het niet. Deze Tony Orlando en zijn groep Down and Knock 3 times.
1: Voordat de haan kraait en de dag gaat krieken, is hij er al. De Danny bij Radio Minerva.

0: Het was een oud succes van Rod Stewart. Dit waren de classic romantic singers. And I don't wanna talk about it.
1: De zomer in je bloed. De muziek van Radio Minerva.

En itsy pitsy teeny winny yellow polka dot bikini op een vrijdagochtend, als het zo laat is geweest gisteravond, zo'n moeilijke titel uitspreken. Ja, je hoorde Brian Allen natuurlijk.

0: doe dan schoenen aan. Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke?
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan, hé, die is er al uit.

Ik werd zo'n beetje omvergeblazen door deze plaats. Deze Noel Nine en Mama, I Still Call Your Name. Ah ja, deze die mogen we niet vergeten, hè? Olé.

0: Ja, je kunt spijtig genoeg niet meer stemmen voor onze top 1000 luisteraar. Ik hoop dat ze erin staat. Hij is een Vicky Carr met It Must Be Him.
1: Ja, jongen, als je het mij vraagt, hè, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen te Antwerpen. Dat is een stukje radio waar je blauw van wordt.

Je had dat gisteravond moeten meemaken, luisteraar, in onze feesttent van Radio Minerva. Deze muziek op de dansvloer met Shirley Bassey en This Is My Life. En ze gingen compleet uit een bol, hoor. De swing and jive. En maar goed ook. En zo is het al bijna 9:15.

0: zeggen.
1: Mijn goede vriend en collega Jan van Dam zal weer in zijn opjes zijn. Want dit is zijn absolute vlam, hoor. Deze Connie Francis en Stupid Cupid.

En ook voor deze man ben ik benieuwd wat hij gaat doen in onze top 1000. Heb jij gestemd? Wel, misschien zit hij er wel in, hè? Deze Engelbert Humperdinck met Il Mondo. En kent u deze dames nog?

Mr. Lloyd Price met zijn personality. We gaan even pauzeren, luisteren, even zoeken naar het reclameblokje en het nieuws. En dan zijn we graag weer terug voor deel 2. Tot zo dadelijk.

0: is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
3: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
2: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
4: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
2: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas er ook van te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. In Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven. Die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. In 1982 werd hij ook wereldkampioen met Italië. Baresi werd 66. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg, Josfien, zijn dat acneën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Dag Robert, storen we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is roekbaar.
11: Hallo.
10: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
11: Allee maar, dat past toch nog?
10: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
11: 1924 euro.
12: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
11: Geniet er maar van, jongen.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha. Minerva.
19: Danny van Tichelen zorgt voor wat zon op de radio. Goedemorgen Antwerpen.

Hij deed het zelfs in het Japanees, luisteraar. Een beetje de Filipine version van Your Love Is Mine of Dahil Sayo. Ik hoop dat ik dat allemaal goed uitspreek, hoor.

Als ik ga, moet je niet halen. Dat was Joey Adams, een nieuw firmament aan de Nederlandse hitparadewereld. Deze man, die kennen we natuurlijk allemaal. Hè? The Voice, All Blue Eyes.

Nog een week of drie zijn we verwijderd van onze top 1000 luisteraar. En ik ben ook benieuwd wat deze man gaat doen in onze top 1000. Deze Tom Jones met Lingering On.

De kleine Linda Scott met I've Told Every Little Star. En als je eens popcorn wil meemaken, luister, je moet maar eens afkomen op een donderdagavond. Dan doen we het in onze feesttent speciaal voor jullie.

0: Maar hier hebben we nog eens bakhering.
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, gaat ik het toch. Ik wil me ja bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat hij niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Ze noemen zichzelf Adam en Eva. Deze liefde is de sleutel. Goedemorgen allemaal. Hey, wakker voor de man als dat nog niet is, hè? Kom op, hè? Moet ik ook doen. Uit ons Minerva-archief, deze Johnny Mathis. Lang geleden dat we die nog eens gedraaid hebben. Deze begin.

0: Regelrecht uit onze dressoir van Radio Minerva. Wij zijn Johnny Mathis met Begin
1: de
0: Begin.
1: De zomer in je bloed. De muziek van Radio Minerva doet je goed.

Uit zijn CD, The Finest Collection. Deze How Do I Stop Loving You? Wat mooi van Mr. Engelbert Humperdinck. En nu onze sombrero op, rechtstreeks naar Mexico.

De man die straks een beetje dichter bij jou komt zitten, is net binnengekomen in onze studio's, onze Jan van Dam. Zo dadelijk met zijn nostalgische klanken. Je hoorde natuurlijk de Grandmaster himself, Nat King Cole. En kom closer to me, ja. Ah ja, kom maar een beetje dichter bij Radio Minerva. Dat mag allemaal. Dit is mooi, dit voelt zomers aan. Dit is Bacelli

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Petra Proesmans van sectorfederatie OVET reageert.
8: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen dan allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
7: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
9: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
7: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
11: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was Floyd Kramer achter zijn piano met Hot Pepper. Goedemorgen allemaal. Ja, ik vind het weer heel fijn en tof dat u ook van de partij bent in dit programma op deze vrijdag voormiddag. Ik ben er voor u tot 12 uur met hopelijk heel veel zonnige muziek. En je kunt ook altijd naar onze studio bellen. Dat kan, hè. Op het nummer 032-19-17-27. En dan kom je bij Maria Elvis terecht. Ook nog een woordje van dank aan collega Danny van Tichelen. Voor de mooie platen die hij gedraaid heeft vanmorgen tussen 8 en 10. En wij gaan beginnen met onze eerste vocale plaat in dit programma. En dat is een nummertje van Bobby V. De titel luidt in het Nederlands Zotte Tranen. En wat hij daarmee bedoelt, dat weet ik ook niet. We gaan eens luisteren. Foolish Tears.

Bobby V met Foolish Tears. Ik heb uiteraard ook heel wat dames in dit programma gestoken. En onze eerste dame is Peggy March. Ze is van Amerikaanse afkomst, maar ze heeft ook heel veel Duitsstalige platen gemaakt destijds. Zoals dit nummertje. Erschoss mir eine Rose.

Ze heeft als Amerikaanse ook Engelstalige platen gemaakt, hè, deze Peggy March. En een van haar grote hits was deze uit 1963, I Will Follow Him. En nu zijn we toe aan Arthur Price, ook met He'll Have to Go.

0: he'll have to go.
1: He'll Have to Go is een nummer dat wij uiteraard ook kennen van Jim Reeves. Maar dit was dus een uitvoering van Arthur Breisok. En in 1964 nam Adamo Dolce Paola op. En men dacht toen in die periode dat hij een affaire zou hebben met prinses Paula. Maar dat bleek allemaal wel niet waar te zijn. Maar wij gaan toch eens luisteren naar deze plaat van hem uit 1964. La-

Dat was dus Adamo. Uma Guma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Oranjerie Schildehof, de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. En op zondag 2 augustus is er Unplugged Unlimited met poprock troubadour. En op zondag 9 augustus is er High Factory met folk tussen poëzie en protestsongs. En op zondag 16 augustus zijn er Les Violettes met vingervlugge swingende violen. En die dag kunt je ook smoutenbollen verkrijgen. Ja, dat kan ook op die zondag. En op zondag 23 augustus is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte op zondag 30 augustus zijn er de Fleetwoods met een hommage aan het Fleetwood Mac. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@omagumma.com. En er is meer informatie te bekomen op hun website en die luidt ook www.omagumma.be.

Hij ringeding Let It Be Love. En wat de liefde betrof, had zij zeker Bobby Darin in gedachten destijds. Dat was onze Connie Francis.

Dat was nog een zeer jonge Cliff Richard toen hij die plaat opnam. Het komt uit zijn begincarrière, uit zijn begin van zijn muzikale carrière. My Feet Hit the Ground. Jawel. En hier is Eddie Arnold, A Million Years or So.

I'll be happy in a million years or so. Dan moet hij nog, volgens mij moet hij nog heel, heel lang wachten. Hè. Deze man uit de countrywereld, Eddie Arnold.

0: Dat was El Martino, Sunrise to a Sunrise. En nu zijn we toe aan de boodschappen.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was de gitarist Bert Wiedon met het mooie Mexicali Rose. We zijn toe aan een stukje Nederlandstalige muziek. En ik heb deze madame klaargezet. En dat is ene Nelly Wijsbeck. Hier is zij met Diep in mijn hart.

Dat was Clyde McFetter met Don't Let Go, wat het ook mogen betekenen. De volgende, het volgende nummertje, liever gezegd, is Stranger on the Shore. En we kennen allemaal wel de instrumentale versie van Mr. Akkerbilk. Maar er bestaat ook een vocale versie van deze melodie. En die wordt nu vertolkt door Andy Williams.

It's All in the Game is een nummertje uit het jaar 1951 en werd toen voor de eerste keer op plaat gezet door Tommy Edwards. Maar achteraf zijn er nog heel wat concurrenten gekomen of andere mensen die het ook opgenomen hebben. En dat deed ook Tony Orlando en de dames van Dawn. You better move on. Ja, men zegt wel eens, zeker in de zakenwereld, stilstaan is achteruit gaan. Dus dat geldt blijkbaar niet voor Billy Crash Craddock, want die wil altijd maar vooruit. You better move on.

Dat was dus Billy Crush Craddock met You Better Move On. En weg was hij. Achterklap en liegen is zeker niet aangenaam voor de mensen waarvan je het doet. Hè. Dat doe je beter niet. Roddelen achter iemands rug, dat is nooit, nooit prettig. En dat mag zeker niet gebeuren. Maar het gebeurt toch. Please don't talk about me when I'm gone. Hier is Jerry Lee Lewis.

Good night, Irene. I'll see you in your my dreams. En ik die dacht dat dromen bedrog waren. Blijkbaar is dat niet het geval. Zeker niet voor die Ames Brothers. Ja, ik heb nog een 4 minuten en dan komen de nodige boodschappen eraan. Dus ik heb nog net de tijd om 1 vocale plaat te draaien in deel 1. En dat wordt nog een nummertje van iemand van onze noordere buren. Hè? Een groep die in de jaren 70 en ook in het begin jaren 80 heel populair was. Niet in Nederland, maar ook hier in Vlaanderen. Hier is BZN met Twilight.

0: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In 24 uur tijd hebben zo'n 49.000 migranten de grens overgestoken naar Ceuta. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ceuta is Spaans grondgebied in het noorden van Marokko. Migranten willen via die weg Europa bereiken. De grote toestroom komt mogelijk door een beslissing van het Spaanse Hoge Rechtshof eerder deze maand, zegt journaliste Tessa Rens.
3: Die oordeelde dat migranten die onder andere Ceuta proberen te bereiken via de boot of al zwemmend, dat die niet zomaar mogen worden teruggestuurd naar Marokko. En veel migranten zien dat wellicht als een momentum om die oversteek te maken. En Spanje denkt ook dat de mensensmokkelaars daar op dit moment gretig gebruik van maken.
2: Ook in Meïa, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Dieseltanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Couch.
4: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
2: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
5: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

0: Dat was Ivan Ghilini met een onderwerp waar iedereen zou moeten kunnen van profiteren. En dat is happiness of geluk. Maar spijtig genoeg zijn er nog heel veel ongelukkige mensen op deze aardbol. Zo niet mogen, maar helaas, het is wel zo. We zijn dus beland in het tweede gedeelte van dit programma, want het is ongeveer nu een zevental minuten over 11 uur geworden. En onze eerste vocale plaat in deel 2, wel, die komt van Arul Malo, de liedzanger van de Mavericks. Heeft ook soloplaten gemaakt, zoals dit nummertje Moonlight Kiss.
1: 1, 2, 3, 4, 1.

All I Want Is Real Love. Ja, wie wil dat nu niet, hè? Want de liefde moet toch altijd echt en gemeend zijn. Anders is het niet plezant. Dat was Rubé Murray met een nummertje uit 1959 alweer.

Dat was Regis Philbin met Pennies from Heaven. In de maand augustus is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 10 en 13 uur. En op zondag 12 juli tijdens Lillo Boekendorp kunt u er al terecht vanaf 10 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het museum bezoeken. U kunt ervoor boeken op het nummer 0485 61 48 32 of via mail naar boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede tijd toen alles nog veel beter was.

Dat is ook een van de vele evergreens die regelmatig hier gedraaid worden bij Radio Minerva. Deze Vaya con Dios. U kon hem beluisteren in de versie van Tommy Edwards. Nu zijn we toe aan deze madame Petula Clark. Mille, mille grazie.

Ja, een dame die ook heel veel talen machtig is, hè? Zoals ook het Duits, waar ze nu in zong. Mille, mille grazie, Petula Clark. Op de sociale media hebben de meeste mensen heel veel vrienden, maar in werkelijkheid is dat soms heel bedroevend. Tom Jones heeft daar een plaat over gemaakt. You've got a friend.

0: Lay your head down and cry. Ja, dat is natuurlijk niet zo'n prettig gevoel dat een mens krijgt bij een huilbui. Huilbui, ja, zo is het. Dat was dus Sam Cooke. En als Sam zijn hier weer de boodschappen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

Dat was het orkest van Bob Moore met Skokien. En dit is weer Nederlandstalig. Het is een oud nummertje dat regelmatig opnieuw werd opgepoetst destijds. Het wordt nu gebracht door de zangeres zonder naam. De meeste luisteraars, zeker de oudere luisteraars, gaan die plaat nog zeker wel kennen. Onder de rode lantaarn aan de haven.

This could be the start of something. En dat is het ook geworden. Want ze zijn later samengehuwd. Deze Steve Lawrence en Edie Gourmet. En deze meneer is alvast de deur uit. Hij is met de wind mee. Kroon Witte Wind, Vic Damone.

just out of reach, een nummer uit de countrywereld. U kon luisteren naar Tony Kerr en Leona Williams. En hier is Robert Goulet met een bekende plaat die we ook kennen van Engelbert Humperdinck destijds. La Bicyclette de Belsize.

Dat was Robert Goulet. We zijn toe aan een klassieker van Vic Dana. Het is misschien een van zijn grootste hits geweest. Hier is hij met Red Roses for a Blue Lady.

Wat er ook mag gebeuren, ik blijf altijd op u wachten. Als dat niet mooi is, dan weet ik het ook niet meer. I will wait for you. Dat was Vince Hill. En de volgende plaat, ik denk dat er heel veel mensen staan op te wachten op dit fenomeen. Zeker de landbouwers, want het gaat over regendroppen. Ja, het is echt wel de droogluisteraar. Het mag dringend eens goed gaan regenen, want alles staat heel droog in de natuur. Hier is Dick Clark, met Rain.

Dat was Dee Clark met Raindrops. Zo, we zijn bijna beland aan het laatste plaatje in dit programma. Wel, ik moet u weer al bedanken voor het luisteren naar deze muziek. Hopelijk heeft u ervan genoten. En wat mij betreft, ik ben daar morgen graag terug tussen 10 en 12. We gaan eruit met een nummertje van Charlie Bassey en Love is a Many Splintered Thing. Nog een prettige dag en tot morgen.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
8: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
7: Ook in Mejia, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld te werken of zo. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Diesel tanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koes.
9: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
7: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. En voetbal, ook de Aziatische voetbalfederatie AFC, is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel hun plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
15: De Robert? Wie is dat?
14: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
15: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
14: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
15: Zwaasdingen?
14: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
15: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
14: Robert... De expert 03 226 93 93.
15: Welk bedrag had hij nog gedacht?
14: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
16: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci ImmoBiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

het laatste liefdesliedje heeft geklonken. Een lichtje pinkt nog hier en daar. Wat waren we toch bij de vreugde dronken. En het afscheid

het laatste liefdesliedje heeft geklonken. Een lichtje pinkt nog hier en daar. Wat waren we toch bij de vreugde dronken. En het afscheid

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
3: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
2: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
4: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
2: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de Aziatische Voetbalfederatie AFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Aha, aha, aha.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meerinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
5: ah. Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: In Ceuta zijn nu al zeker 27 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Bijna 50.000 mensen staken de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
7: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
6: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
8: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
6: Bij de brand raakte niemand gewond. En goed nieuws voor onze landgenoot Jarno Widar. Hij verlengt zijn contract bij zijn ploeg Lotto Intermarché tot eind 2028. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Widar had nog een contract tot 2027, maar breekt dat dus open. Het is voor Widar zijn eerste jaar bij de profs. Hij is nog maar 21. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui. Maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien. Maxima tot 33 graden.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldeperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
12: zeg.
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
12: Allemaal?
13: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
15: Wat zei het hem?
13: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Sla de siesta maar over. Het is tijd voor Tutti Frutti met Ronnie Meijs op Radio Minerva.

0: Welkom, welkom, welkom op de laatste dag van juli op deze vrijdag bij Tutti Frutti. Aan de telefoon zit Mare Elvis, dus zo straks kan u uw keuze altijd doorgeven. U kunt ook uw drie plaatjes doorgeven voor de top 1000 en u kunt altijd lid worden. We beginnen zoals gewoonlijk altijd met de verliezer van jullie keuze verleden week. En dat was Jimmy Frey, Rozen voor Sandra.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

0: Wordt het Toetie?
1: Sandy, can't you see? I'm in misery.
0: Of Fruity?

0: bel je keuze door naar de studio op 03-219-17-27.
1: En de meeste luisteraars weten het al. U belt gewoon naar de studio en je zegt tegen Maria Tutti of je zegt Fruity. De Tutti is John Travolta met Sandy en de Fruity is Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You.

Ik blijf erbij. Als deze man in Amerika was geboren, dan had hij zo bij de rechtbank aan kunnen schuiven. Jack Remo met My Lovely Lady. Uma Guma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Oranjerie Schildehof, de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 2 augustus

Ooit was dit de meest gedraaide openingsdans op dit liedje van de onlangs overleden Peebo Bryson en Roberta Flack met Tonight I Celebrate My Love. En meestal als dan de huwelijksnacht kwam, was dat meestal na veel blabla en boem boem, zei Mieke Vogels toen.

Strangers uit de periode van Mieke Vogels met haar eerst bla bla bla en dan boom boom boom boom. We blijven hier in Vlaanderen en één grote hit hebben ze gehad in de tijd toen nog we 10 om te zien in de jaren 90. En ze vergat altijd de deur dicht te doen. Abel, onderweg.

0: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: Tutti Frutti. Elke vrijdag met Ronnie Meijs.

0: Voor de reclame had u nog Sarah Vaughan met Broken Hearted Melody. En nu had hij juist dus de enige plaat, denk ik, waar de dames van ABBA in jodelen. People Need Love van ABBA. Oortjes spitsen, want je hebt nog een kleine 55 minuten om uw keuze door te geven.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?
2: Sandy, can't you see I'm in misery?
1: Of voor Frutti?

0: bel naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: En dan pakt Mare Elvis op en je zegt gewoon, geef mij maar de Tutti, Sandy, John Travolta, of geef mij maar de Frutti, Olivia Newton-John, hopelessly devoted to you.

In de jaren 60 was er een heel grote toevloed van deze Britpop hier in onze contraien. En België zei, wij geven daar een antwoord op met de Wallace Collection, Daydream.

0: Ooit was ze bijna elke week te zien bij Oplosse Groeven. Ik weet wel, de man met de grote snor, Giel Montagne. De zangeres onder naam, maar ze had wel een naam, het was Marie Servaas. Mandoline bloeienzacht in Nicosia.
1: Elke vrijdag met Ronnie Meijs. Tutti frutti. Hier bij Radio Minerva.

voor mij een van de mooiste liedjes ooit geschreven. Zeer fragiel gevraagd door Niels Sedaka. Solitaire. Een liedje dat echt onder je huid kruipt.

Achtereenvolgens waren dat Meltwarmé met I've Got You Under My Skin, gevolgd door een Belgische baron Salvatore Adamo met Femme aux yeux d'amour. We gaan er eventjes uit voor reclame en nieuws. En u weet het, u kunt nog altijd bellen tot 3:30 voor uw keuze van deze week door te geven. De toetie is John Travolta met Sandy en de fruity is Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You. Uw 3 nummers voor de top 1000 kan je ook altijd doorgeven. En natuurlijk kun je altijd lid worden als je eventjes uw gegevens doorgeeft aan Maria. Tot zo dadelijk.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Dat zegt de burgemeester van Ceuta. 60.000 mensen staken daar de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone. En de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
7: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
6: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie daar te baas te kunnen. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. En de hoofdadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino stapt op na de heisa van de afgelopen dagen. Infantino wil grote voetbaltoernooien zoals het WK deels verkopen aan investeerders om zo meer geld binnen te halen. In een statement zegt de man dat hij als fan van het voetbal niet kan toekijken hoe de FIFA dit overweegt. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. En ook zondag zonnig, maxima tot een graad of 30. Maandag en dinsdag tropisch, maar wel kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
11: zeg?
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
13: Merci, Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: Tutti frutti. Elke vrijdag met Ronnie Mes.
16: Minerva.
17: Hello, baby. How have you been?
13: You sure look good. You know, it's been a long time since we've been together. You know, I would like very much if we could tighten things up and kind of get back together again. But I'd like to ask you just one question.

0: Welkom bij het tweede uurtje van Tutti Frutti. En dat zijn we gestart met de Tramps. Where do we go from here? Wel, wij gaan stilletjes naar 3:30. Want tot 3:30 kan u uw keuze nog bekendmaken.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?
2: Sammy, can't you see? I'm in misery.
1: Of voor Frutti?

0: bel naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: Tutti frutti! Aha!
2: De twee wegsmelters uit de film Grease. De Tutti is John Travolta met Sandy. En de Frutti is Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You. Lopen naar de telefoon en uw keuze geven.

Achtereenvolgens waren dit Tony Orlando met de formatie Down Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. En natuurlijk onze country en western ster Kenny Rogers, The Coward of the County. In de maand augustus is het Pol.

De stem van Roy Orbison trekt nog altijd volle dansvloeren. California Blue. Krijgt hij ook al die kriebels voor onze top 1000 over een paar weken? Benieuwd of deze man nog altijd op nummer 1 staat met Look Around. Maar jullie krijgen nu Begin the Begin.

0: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
6: Tutti frutti. Elke vrijdag tussen 2 en 4 met Ronnie Meijs.

0: En zeggen dat in het achtergrondkoortje een van de backing vocals een dame was die mocht niet zingen van Patrick Hernandez. Ze mocht alleen playbacken en dat was de latere Madonna. Patrick Hernandez was dat met Born to be Alive. En nu komt natuurlijk ons vaste termijn, de popcorntjes en dan uw keuze.
1: Zo dadelijk jullie keuze van de week. Maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

0: onze twee vaste popcorntjes iedere week voor uw keuze. En de keuze die komt er nu aan. Nooit geweten dat het zo'n monsterscore zou worden voor die mooie dame. Olivia Newton-John heeft met 38 stemmen meer gewonnen van John Travolta. Uw keuze. Hopelessly devoted to you.
1: De Tutti Frutti plaat van deze week. Jullie keuze.

Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

De Bee Gees met Don't Forget to Remember Me. We naderen het einde van deze vrijdagse Tutti en Frutti. En als u zich nog haast, dan kun je me nog vlug een kusje geven.

Dat waren achterin volgens Terry Stafford met Kiss Me Quick, gevolgd door Udo Jurgens met Auf Wiedersehen und Dankeschön. Zo, het zit erop voor onze Tutti Frutti van vrijdag namiddag. Maria Elvis zwaait al naar u. En ik zeg u bye bye tot de zondag tussen 10 en 12 met cocktails. Nog veel plezier met de collega's. Tot Tutti Frutti.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henouw op basis van cijfers van het KMI.
4: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste 2 weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
3: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen hem te zwaar, zegt hij. Die woonde nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden en ook zondag zonnig bij maxima rond een graad of 30. Maandag en dinsdag worden tropisch, maar kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.
5: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
7: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
6: En wat kost deze schatting?
7: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoe ik.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Reisofferte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
7: Het is nu
8: 5
7: uur.
8: Goedemiddag. Radio Minerva van het Antwerpen.
9: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land, dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Heenouw op basis van cijfers van het KMI.
10: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
9: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
11: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnen geraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
9: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij mist zijn familie te hard. Zij wonen nog hier in ons land.
12: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision.
9: Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En de dagen nadien zonnig en warm.
7: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
7: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
15: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
18: zeg? Ja,
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè. alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
3: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. Michelle Martens van Westtour.
4: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
3: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust, dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
5: Met 3 kranen tegelijk is er echt een schroot afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroot al vast zat en dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
3: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren. Omdat de natuurbranden daar opnieuw aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar in de vlammen op. En al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te geraken. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
6: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnen geraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
3: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Oboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
11: zeg?
10: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom in uw Afternoon Delight bij Mark Gerard. Ik ben op vakantie, dus ik heb mijn horloge uitgedaan en de kalender heb ik verstopt. That's life, Frank Sinatra.

Diana Washington, Mad About a Boy. Ze is overleden in 63 en 39 was ze toen. En 6 keer getrouwd geweest, minstens, sommigen zeggen 9 keer. Dus wel degelijk Mad About the Boys. En op turbo geleefd. De volgende, ja, die kon ook wel wat van snel leven. Louis Prima, Pennies from Heaven. MUZIEK

Peggy Lee, Hallelujah, I Love Him So. Ze had een carrière van minder dan 70 jaar. Peggy Lee was al een ster in de jaren 40 en ook lang nadien. Een lange carrière, dat was ook weggelegd voor Charles Aznavour hier in 1964 met een minder bekend nummer, J'en déduis que je t'aime.

Ik herinner mij een winkel in een Amsterdamse straat, waar de hele etalage vol met handwerkspullen staat. En een lieve oude dame, heel fragiel en heel precieus, maakt uit al haar kleine laadjes telkens weer de juiste keus.

tussen zij en oude kant. Duizend knoopjes en wel honderd kleuren band. Na een jaar of wat kwam ik daar heel toevallig weer voorbij. En ik dacht, ik mis een knoopje aan die blauwe jas van mij. Dus ik ging meteen naar binnen, waar het dametje weer stond. En ik was niet eens verbaasd dat zij precies zo'n knoopje vond. Zulke winkels zijn er haast niet meer.

de kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Kort geleden kwam ik weer eens door die Amsterdamse straat. En ik dacht, kom ik ga kijken of die winkel nog bestaat. Maar de hele etalage was ontluisterd, kaal en leeg. Slechts van binnen op de ruit

tussen zij en oude kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Vlak daarnaast was een cafeetje met de ingang aan de gracht. En ik vroeg, is die mevrouw soms naar een rusthuis toegebracht? Maar men zei, die wordt begraven morgenochtend in Oostzaan. En daar ben ik toen heel stilletjes alleen naartoe gegaan. Er was

Louis Neefs met het winkeltje. En als u ongeveer mijn leeftijd heeft of ouder, dan herinnert u zich zeker nog zo'n winkeltje. In mijn geval denk ik dan terug aan snoepwinkeltje bij Bertha. En daar kon je met uw laatste frankje of 5 frank een zak snoepgoed kopen in een papieren zakje. Babbelutten, karamellen, hosties en dergelijke meer. Dat is Heimwee. Mooie dagen waren dat, maar vandaag zijn het ook mooie dagen. On days like these, Matt Monroe.

Ella Fitzgerald, So In Love. En ik heb iets met Ella Fitzgerald. Alles wat ik van haar opzet, vind ik goed. Ik kan me niet indenken welk liedje of nummer dat ik slecht zou vinden van haar. Het is gewoon altijd geweldig. En het brengt die gevoelens terug, die funny familiar feelings. Tom Jones.

Julie London, Get Out of Town. Altijd zwoel en cool, die Julie. Take good care of my baby. Bobby V. Van voordat ik geboren was, jaartje 1961.

Nina Simone, ook destijds serieus op turbo geleefd. My baby just cares for me. En als ik dan vraag van welk jaar is het, dat is moeilijk hè, om daar een jaar op te kleven. Ik zal het u besparen de moeite om op te zoeken. Het is 1958, je zou het nooit zeggen. Hè? The Other Half of Me, Bobby Darin.

zalig, hè, Shirley Bassey, For All We Know. En misschien denkt u dan ook wel eens hetgeen ik dan denk van, waar zijn die stemmen nu? Stemmen zoals die van Shirley Bassey, Tom Jones en zo verder. Ik weet het niet waar ze gebleven zijn. You're a heavenly thing, Mel.

Brenda Lee, I'm in the mood for love. Op zoveel mag ik niet hopen, maar ik hoop dat u in de mood bent nog voor een tweede deel Afternoon Delight, want dit eerste deel loopt op zijn einde. Blijf bij mij tot na tijd zijn en reclame, et cetera, en dan ben ik er snel terug. Let there be love, Nat King Cole.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 7 uur, goedenavond.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes toeristen. Michelle Martens van Westtour.
10: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
9: De Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
11: Met 3 kranen tegelijk is er echt een schroot afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroot al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
9: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren. Omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar al in de vlammen op. En een hattrick voor Wout van Aert in de ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de derde rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lukas Kubis en de Fransman Christophe Laporte, een ploegmaat van Van Aert trouwens. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij zou winnen.
12: Dat is geen raar om te zeggen, want ik kwam een beetje onverwacht. Die rondes daarvoor voelde ik me niet supergoed. Dus ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En dan moest ik er zelf voor gaan, dus was op die manier onverwacht.
9: Wout van Aert verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, nadien komt de zon erdoor en maxima tot 27 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.
13: Met Marc Gerard, wherever you are.

The Carpenters met Superstar. En wij hadden thuis een hele hoop LP's. Ik denk wel een tiental van Nat King Cole. Maar er werd er altijd maar één gedraaid. En dit nummer vooral. Pretend.

Petula Clark, This Is My Song. Verder zonder woorden, u weet wat dat nummer voor mij betekent. En als u het niet weet, het is veel. Vandaag draai ik iets minder bekende nummers van Aznavour. Maar het zijn wel goede. Comme nous. Aznavour dus.

Louis Neefs aan het strand van Oostende. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet of ik vandaag nu echt aan het strand van Oostende zou willen liggen. Ieder zijn ding. Ik blijf liever hier voor uw muziek maken, voor ons dus. En zien welk effect dat heeft. This Strange Effect, Dave Berry.

Something's Got a Hold of My Heart. Voor diegenen die dachten dat het origineel van Mark Almond was uit 1988. Dat was het dus niet. Daarvoor was er dus deze Cilla Black. En voor haar was er nog Gene Pitney. The Kinks, Sunny Afternoon.

De Mama's en de Papa's met Make Your Own Kind of Music. Meer jaren 60 kan het moeilijk worden, tenzij misschien met Andy Williams. Music to watch girls go by.

Nancy Sinatra met You Only Live Twice. Goed, dan hebben we nog iets te goed. Dus That's What Friends Are For. In de versie van Treintje Oosterhuis vandaag.

Johnny Mathis, keigoed met deze I'm Stone in Love with You. Nog op de valreep, Stephen Bishop, Save It for a Rainy Day.

En dat is Stephen Bishop met Save It For A Rainy Day. Neem ik afscheid van u voor wat deze Afternoon Delight betreft. Ik geef het stuur over aan mijn goede vriend Willem, die u zal plezieren van 8 tot 10. En dan ben ik er terug met de platenbazaar. Misschien had u een déjà entendu of déjà vu. Maar ja, dat was omdat het vorige keer ook goed was. Tot volgende keer. Dit was Marc Gerard, Déjà Vu, Dionne Warwick. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. De rechtbank van Kortrijk heeft een man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Opvallend, de beelden zijn gemaakt door AI. Het zijn dus geen beelden van bestaande minderjarigen. Maar de rechter veroordeelde hem wel omdat de beelden zo realistisch zijn. De dader krijgt geen celstraf, maar moet zich 4 jaar aan voorwaarden houden. Onder meer gespecialiseerde begeleiding. Hij kan nog in beroep gaan. In Congo zijn al meer dan 3500 gevallen van ebola gemeld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie in 2020. De ebola-epidemie brak uit op 15 mei en er zijn besmettingen gemeld in 5 provincies. Tegen de variant die daar woedt bestaat geen vaccin of behandeling. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. En ook de dagen nadien is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.
4: Alle senioren willen hem horen. Dit is Willem van Walen op Radio Minerva.
5: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
6: Minerva. Zomer bij Radio Minerva. Joepie!

0: Het instituut dat ooit zo beschermd en heilig was, matrimony, oftewel het huwelijk. Gilbert O'Sullivan kon er in de jaren 70 nog over zingen. Vrijdagavond, de laatste alweer van de juli maand. Met andere woorden, de grote vakantie is netjes halfweg. Goedenavond.
1: Welkom bij onze zonnige cocktail. Het is Van Datten in zomermodus.
0: Welkom bij deze Tis van Datten, uiteraard op vrijdagavond tussen Mark en zichzelf natuurlijk. Een klassieke vrijdagavond hier bij Radio Minerva. Veel muziek als het kan, informatie en straks in de Club van Zestigers zetten wij onze breedste glimlach op. Met andere woorden, u zit tot 10 uur en ook daarna nog steeds heel goed op deze zender.

Respect niet alleen voor jezelf, maar het gebrek aan respect in onze maatschappij is tegenwoordig toch wel acuut aanwezig. En dat is jammer. Waarom hebben we niet meer verdraagzaamheid voor elkaar? Het zou een stuk vrediger zijn op deze wereldbol. En dan kan je met een gerust gemoed naar het strand. Bijvoorbeeld dat van Katzand.

Ze hebben een goede reputatie. De gitaren die uit Spanje komen, gebouwd door degelijke kwaliteitsvakmensen. Spanisch gitaren, Cindy Humbert en daarvoor Eddie Fisher en het orkest van Harry Winterhalter. Hadden we daarnet al een strand ergens in Katzand? We gaan het dit keer nog een beetje verder zoeken. Dit is misschien een van die vergeten platen die tussen de plooien van de jaren 70 is gevallen. De band heet Highlights.

zomerplaten. Ja, op een vrijdagavond als deze kunnen ze natuurlijk niet ontbreken. We zitten er middenin, in de zomer van 26. Team of Summer Place en Julie London. Zo dadelijk op zoek naar de Club van 60ers. Ik zei het al, daarin een erg brede glimlach die 60 jaar geleden onze hitparade aanvoerde.

0: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
2: Goedenavond.
3: Zestigers, iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walenburg.
1: Sommige artiesten deden alles om internationaal door te breken. Zo ook het voorbeeld van vanavond. Het is filmmuziek uit 1936 van Charles Chaplin, of zeg maar Charlie. Hij componeerde voor de film Modern Times de melodie van een nummer dat later Smile zou worden. In 1954 was het Nat King Cole die het opnam en ook bij ons er een dikke hit mee wist te scoren. Maar de versie die wij vanavond laten horen is er eentje die in 1966 bovenaan de Belgische hitparade stond. Singer-songwriter en vooral entertainer Trini Lopez wist die hit te scoren. Muziek van Chaplin en de stem van Trini Lopez. Smile in onze club van zestigers.
3: De zestigers. De hits van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van

Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Dat deden we natuurlijk ook met die Club van 60ers. En Trini Lopez zat daarin, die beheerste de hitparade zo'n 60 jaar geleden bij ons. En dan nu, zwoel weer of niet, plakken tegen elkaar op een tegel heet dat. Dit was de pensioensverzekering van meneer Billy Paul. Helaas heeft hij daar maar weinig kunnen van genieten.

Als u lid bent van een band, en ik denk bijvoorbeeld aan Cozy Shadow Band in onze rangen uiteraard, dan moet je ooit eens naar de Verenigde Staten gaan om daarop te treden. Maar als je in Texas gaat spelen, heren, collega's, zorg ervoor dat je een viool bij hebt.

Einde van dit eerste deel met het thema van Toen was geluk heel gewoon. Aan de andere kant van 9 uur uiteraard nieuws en wat mededelingen. En we zijn er graag voor deel 2. Tot zo dadelijk.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
3: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
2: Ook dit dier was oud en verzwakt. De ziekte van rode duivel Jeremy Doku tijdens het WK was erger dan gedacht. Hij belandde 's nachts zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een YouTube-video. Het was een teaser voor een video die zondag verschijnt, waarin hij uitgebreider vertelt over zijn WK. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, nadien zon en maximaal tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.
4: Mannekes, zit de gulle er klaar voor?

0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Radio Minerva, het is van datte.
2: Senioren willen hem horen.
1: Op vrijdagavond.

weet niet of u ze de voorbije weken ook gezien heeft, de musicalfilms over ABBA, Mamma Mia, nummer 1 en nummer 2. Met daarin deze aanstekelijke muziek van die Zweedse vier nog een keer, Dancing Queen. Welkom bij het tweede deel van deze laatste Tis van Dotte van de juli maand. Het gaat vooruit hier hoor, met rassenschreden. Ja, en dat kan allemaal als het een beetje mooi weer is. Zo dadelijk twee sammetjes na elkaar. Dat laatste sammetje kent u zeker als ik zeg rak. De eerste, die schijnt iets met koken te hebben. Maar eerst nog The Walker Brothers onder de zon.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

Sam Cooke en zo net Sam Goris. Wat is het verschil? Enfin, er is wel een verschil, dat moeten we toegeven. Ik zag Sam Cooke nog niet meteen rak en laat dat gras maar groeien zingen. Nee. Die hield het bij mooie soulmuziek uit de jaren 60. Helaas ook te vroeg aan zijn einde gekomen. Gelukkiglijk plaakt Sam Goris nog van een stralende gezondheid. En als we later, laat maar zeggen, binnen 50 jaar nog klappen over Sam Goris, zullen we meteen in één adem ook maar zijn Madame Kelly Pfaff noemen, zeker. Dan is deze plaat van Jack Jersey wel op zijn plaats. She was dynamite.

Ode aan een Marian en daarvoor ode aan zijn vaderland. Rocco Granata, onze goede vriend Bella Italia. Terug ook stilaan, gelukkiglijk van helemaal weg geweest, is Belle Perez. Ze staat weer stilaan op de podia en dat doet haar ziender ogen heel goed. Jolie, jolie.

0: signore Wilhelm Hoore. Dit is Willem van Walen op Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Trek de daanschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden we toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
4: Yeah!
3: Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik.

Ja, niet vergeten, de dansavonden van Radio Minerva met Danny van Tichelen. Ze zijn er voortaan op donderdagavond. Flink de benen komen uitstrekken, dat is de bedoeling. En we hebben in onze feesttent een nieuwe dansvloer gelegd. Dus het kan er weer eventjes tegen. Bijvoorbeeld met zo'n swingplaat van ene zekere Johnny Preston.

Wist u dat deze twee heren wat met elkaar te maken hebben? Moustache die zocht destijds zijn heil in muziek van onder andere Johnny Preston. The Cradle of Love, dat weet u nog wel. We draaiden van hem The Lazy Lady en Johnny Preston dus The Original One, Feel So Fine. Wat voor een zomer hebben we tot nu toe gehad, zeg. We kunnen rustig spreken van een zwoele, zotte zomer.

Platen met een zonnig randje, ja, vindt ze hier bij ons, bij Radio Minerva, in onze programma's. Wij houden de zomer hoog in het vaandel. Je hoorde de Gypsy Kings en daarvoor Johnny Duncan Thinking About a Rendezvous. Mag dat dan bij een cool, fris drankje. Ik ga nog even lekker onderuit met muziek uit het zwoele Louisiana. Hier is Mariah Meldauer.

0: Einde van deze vrijdagse Tis van Batte op de laatste van de maand juli. Wat mij betreft springen we volgende week dus in de tweede zomermaand om er ook dan weer een aantal weken flink tegenaan te gaan. Veel plezier met Mark en de collega's. Ik ben er graag terug als het kan. Volgende week vrijdag pas. Tot dan.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Dris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar aan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel, het onderzoek loopt nog. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van dat incident, wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
4: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel zelden eens een levend of een vers dier.
2: Ook deze dolfijn was oud en verzwakt. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst grijs, nadien meer zon en maximaal tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.
5: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Op het einde van deze maand, en daar zijn we al, heb ik nog heel wat muziek over. On Days Like These, Matt Monroe.

Shirley Bassey met Where Do I Begin? Thema van de film Love Story uit 1970. Voor diegenen die zo'n sterk geheugen hebben dat daar dat terug naar die tijd kan gaan. Met Ryan O'Neill destijds. En wie was het? Ally McGraw. We blijven in de liefde met het Love Team uit The Godfather met Andy Williams.

0: Julie London met I'm in the mood for love. En die stem, die stem, die stem. Ik zou mij voor minder onmiddellijk beginnen uitkleden. Déshabillez-moi, Juliette Gréco.
1: Déshabillez-moi.

Dimitri van Toren, er staren steeds meer mensen naar de hemel. En wat zou ik graag willen dat vandaag dat soort kleinkunst, dat soort muziek gewoon terugkomt. Als dat maar eens zou kunnen. Answer me, my love, Nat King Cole.

Ella Fitzgerald met Every Time We Say Goodbye. Voor mij overstijgt dat de muziek, dat overstijgt de kunst. Dat is gewoon pure magie. Don't Make Me Over, Steve Tyrell en Patty Austin.

Diana Schuur, When Did You Leave Heaven? Ja, we staan allemaal, het staat vandaag duidelijk in teken van de liefde, maar is dat ooit anders geweest in eender welke andere van mijn uitzendingen, vraag ik mij dan af. Have I told you lately that I love you? Van Morrison.

Laura Figi met Abrazzame, dat hoort ook thuis in dit muzikale toevluchtsoord genaamd de Platenbazaar. Voor ons gaat de tijd, althans voor mij, veel te snel. Misschien vindt u dat ook. Hier encore, Charles Aznavour.

Anneke Christie, zoals een mooi verhaal. Een cover van de hit van Michel Fugain, Une belle histoire. En ja, op een of andere manier vertellen wij hier als presentator bij Minerva allemaal elke keer ons verhaal voor diegenen die tussen de lijnen van de muziek kunnen luisteren. Tot straks in het tweede deel. Ik geef u nog Johnny Mathis, 99 Miles from LA.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het voetbalseizoen is dat. De landskampioen tegen de bekerwinnaar Union haalde het na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Volgend weekend start de nieuwe competitie. Een achtervolging op de E313. De politie probeerde daar een gestolen Fluviuswagen te stoppen. Met behulp van een helikopter kwam er 15 kilometer verderop een einde aan de achtervolging. Eén verdachte werd opgepakt. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen eerder vanavond gestolen heeft in Zandhoven. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. En de Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen ook beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
3: Welkom terug, liefste duifjes, in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Voor een tweede deel mooie muziek. Op 100 manieren verklaren wij u de liefde. 100 Ways, James Ingram.

Anyone Who Had a Heart, een Burt Bacharach nummer, hier met de stem van de 60's, Cilla Black. Don't Ask My Neighbor, ja, aan mijn buren moet u niet te veel vragen, u zou veel te veel te weten komen. Don't Ask My Neighbor, Bobby Caldwell.

Valentine door Laufey. Een stem van vandaag met de klank van gisteren, als u wil. U bent zeer mooi, wist u dat? Thébaud, tu sais, Edith Piaf.

Johnny Hallyday, hymne à l'amour na Edith Piaf, Thibaut Tussaud. Twee grote kleppers naast na elkaar. Ja, wat kan ik daarachter nog draaien? Frank Sinatra, I had the cream.

Liz Rice met I'm Confessing That I Love You. Een schuldbekentenis, of noem men dat een schuldbelijdenis misschien zelfs. Liz Wright, lang geleden dat ik daar iets van heb gehoord, zong destijds ook samen met Gregory Porter. Dus zal ik hem dan maar even aan het woord laten. Het is altijd hemels. Heaven.

Onze eigenste Belgische Cella Sue, So This Is Love, het Jazz Loves Disney, was het Disney Loves Jazz. Ja, ze kan gerust na Gregory Porter verschijnen. Hoge kwaliteit, wereldkwaliteit. Om dan echt harten te treffen, zal ik mijn grootste pijl bovenhalen. Elvis Costello, She.

Rumor, Come to Me High. En voor diegenen die nog altijd niet gesmolten zijn, ja, haal ik nogmaals extra grof geschut boven. When You Say Nothing At All, Ronan Keating.

Gladys Knight, please help me, I'm falling. Voilà, het zit erop voor vandaag. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, ik in elk geval. Wel, ik wens u een prettig weekend, zoete dromen en uiteraard een big kiss. Ik laat u gaan op de tonen van Billy Joel. She's always a woman. Tot de volgende keer, dit was u, Mark Gerard.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
3: Nu had je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
2: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.